0: telefoon, Jasper. Je gaat ergens heen. En je gaat nog even checken, is het min 10 of
1: is het plus 10? Ik heb het niet
0: gecheckt, nee. Oké, gaat op vakantie.
1: Ja. Ja, kijk, als ik een land waar ik nog nooit ben geweest. Oké,
0: maar... Maar als je wel de eer bent geweest, dan weet je ook niet wat te leren. Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
2: Of het is warm.
0: Je gaat met je kaart naar Italië. Ga je niet een...
2: Wat betekent dat?
0: Ik ben daar gaat in
2: het
0: gebied.
1: Nee.
0: Nee? Jij neemt 8 graden dan mee naar Italië. Of mocht je op een lekker weer?
1: Nee, ik ga vanuit het lekker weer.
2: Nu is het warm.
1: Maar ik ga er ook vanuit de Gent. Dat is misschien...
0: Kijk. Oké, een beetje kijkje van je kaart.
1: Ja. Maar anders zou ik het gewoon niet doen en dan zou ik denk ik gewoon dienen.
2: Hoe lang ben je al samen?
1: Ja, 10 jaar.
2: Ja, precies. Dus je hebt het mooi om te leren.
3: Elke dag.
2: Hé, hey, Erik, het weer wordt vandaag.
0: Jij hebt een soort van buien
2: raden. Dat is wel. Ja. Ja, maar jij bent al.